verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorkum en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bij Omroep Horst aan de Maas zijn we door verhalen verbonden. Bekijk al onze tv-items op YouTube. Hier bruist jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas brengt nieuws en muziek voor alle plekken in de regio.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Hoi Imke, ik hoorde dat je keuken gaat vernieuwen.
3: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
2: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
4: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil

0: wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI Force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde, die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI Force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die gistermiddag de A12 blokkeerde bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook 2 busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Adverteren hoeft niet duur te zijn. Lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl.

0: Luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 rellschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: jouw regio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jou.

0: jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst. Het beste voor jouw auto.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorkum en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. In verschillende stadions is Macklemore daarom niet meer welkom. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. Meerdere andere deelnemers aan zijn tour zouden daarom zijn opgestapt. Bij het concert in Philadelphia bood Sheeran excuses aan voor de gang van zaken. Hij sprak zich ook uit over de situatie in Gaza, die hij catastrofaal en onrechtvaardig noemde. Het weer. Eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden. Bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brand brak uit rond 4:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MS Now en Politico werden gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Porsche spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
4: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
3: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
4: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
3: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
4: Duur?
3: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
1: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van

0: op terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt.

0: Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 3:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Psst, kijk, daarachter. Een unieke witte groene leiboom. En niet eens duur.
2: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
3: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstandemaas.nl.

0: weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? En een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
2: Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Meterik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
3: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73 afslag 10 Horst. Zie ook aardbeienland.nl op Facebook.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Die brand brak vannacht uit. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met 2 hoogwerkers en een drone-team dat de brand in beeld moet brengen. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd in de omgeving. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in 2 deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. 2 weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander...

0: nog verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. In Rotterdam is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

tweede klas. A voor VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
2: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
1: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.
2: Het Maashotel in Broekhuizen heeft een nieuwe kaart vol heerlijke smaken en voor ieder wat wils tegen vriendelijke prijzen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak rond 3:45 vannacht uit. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan inwoners vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal rechtse AfD het opnieuw

0: goed doet. Net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait ook stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
2: Nou Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
1: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
3: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
4: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
6: Service monteur van Expert.
7: Oh, hallo.
8: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
6: Zo, klaar is Kees.
7: Oh, dat was snel.

0: En een goeiemiddag, luisteraars. Het is alweer zondag. Zondag 20 september van het jaar 2026. En 20 september, dat betekent dat het bijvoorbeeld kermis is in Hoorst. Oké, Grinsveen zag ik trouwens. Alleen een korte kermis deze keer. Maar ja, als het zondag is en 9 uur geweest, dat betekent ook dat er weer een wekkerradio is tussen 9 en 12 uur. Dus we zien er weer, ondanks dat het regent, geloof ik op dit moment, wie ik hier naartoe ging straks, toen was het nog droog. Ik was net op tijd heen, maar daarom gaan we allemaal het zonnetje in de hoes brengen. Ja, wat gaan we vandaag allemaal doen? Nou, tussen 9 en 10 moeten we bij de pinken zien. Geert de telefoon bij jou toe en stuurt er privé of anoniem of weet ik wat. Neem dan op, want dan rillen mijn collega aan de telefoon die net binnenloopt. Goedemorgen!
1: Goedemorgen!
0: Ja, goedemorgen moet je zeggen. Nee, goedemorgen. Morgen is geen holler, zo was er.
1: Ja, dat maakt niet goed. Mensen verstaan het wel.
0: Toch wel, oké. Okay. Dus dat tussen 9 en 10. Thijs Seelen gaan we bellen.

0: we hem elke keer te 14 hoor. En de hier dus zou zeggen wat het weer zich komende week gaat geven. Ik heb begrepen dat we nog een paar dagen in ieder geval een beetje zon krijgen. Daarom kunnen we nog een keer de korte boek zijn.
1: Nou.

0: gehuld. Ja, hoe dat zit je dan? Mooi.
1: Ja, ja. Dan na 10 uur gaan we 14 letters. We hebben weer een woord gevangen. Mogen geen gelagen. En ja, als je dat weet, mogen bellen. We hebben berichten vandaag, maar er is ook weer van alles te doen. Die komen denk ik tussen 11 en 12. En we gaan bellen met een Hegelse weg, met Mario Verens. Dat was degene die rozen gekregen heeft afgelopen vrijdag de roos. En als goed is, hebben we contact met een Hegelse. Ik hoop in ieder geval direct naar de eerste plaat. Nee, we de vorige week dat er een of andere storing is. Maar dat zal wel allemaal goed komen. En dan voor de rest, al die andere tijd die we over hebben, hebben we nog een deel mooie platen. Hoop ik.
0: Hoop ik ook.
1: Ja, en je kent allemaal worsten met de eerste plaat. En ja, Robin Heijs heet en een heilige Antonius. Maar Heino, daar kwam ik laatst ook tegen. Dat in een liedje had over de heilige Antonius. Je kende zelf een kapelke. Dus, ik denk, laat even Heino zijn ik het rijden. Ja, en dan wil ik toch over een heilige hebben. Blijven ook maar even met de hemel weer. Met Margot, Roy, Annemiek, Chantal en Bas. En dat is Margot van Beek onder andere. En met een aantal mensen uit de stad. En die zingen dus een hemel weer. Hup, plezier, bloes. En als je er niks aan vindt, zet hem gewoon uit.

0: Het spijt me, maar de persoon die u belt is niet beschikbaar. Laat een bericht achter na de toon.
1: Oeh, dat is jammer. Hij wil hier even een leuke prijs willen geven op de zondagmiddag bij de Wekradio.
2: Ja.
1: Volgende keer beter. Dadelijk gewoon puzzelen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Haiwa.

0: Zo, en dit waren de vetste genoten in Zillertaal. Die zingen ook Sharing You, net als Justin de Wild. De Veur Daan Winner met de laatste nee, Stilte van de Stad. En Margot, Royce, Annemarieke, Chantal, Bas en Pim. En die zongen Hemel op Eert. En we kennen het Rissel Kapelke van de Wazelvoort. Hè? Maar we hebben ook nog Jacques Hansen met het Sint-Anne Kapelke in Horst.
1: Toen ik jong was, op de berg bij jouw kapelke. Hutten graven, putjes schuppen, plissie en boef. Soms

Zo, en dit was Jacques Hansen met het over het Sint-Annekapelke. Met door richting de Vrouw Boerenweg leed. We gaan verder met een cynisch momentje, want Jacques was wel eens vier verplaatst. Dus het kunnen we zesde plekje nemen. Dat is wel een cynisch momentje. En dat is deze keer Rutje Kot. En ik denk dat Veronique ondertussen, als hij tijd heeft, tijd schiet bellen. Maar dat zijn we wel.

0: Twee kerels zitten in een café wat met elkaar te klasjeneren. En op een gegeven moment huren ze in een brandweerwagen in volle vaart en met loeiende sirene voorbij rijden. Zitten die ene kerel tegen de andere, nou Piet, sorry, maar de plicht rupt. Wat de plicht rupt, zegt een andere kerel. Je ziet toch gaan niet bij de brandweer? Nee, ik niet, zegt een ene kerel. Maar de mens van mijn buurvrouw wel. Op een doordeweekse avond zaten twee kerels zich toch zo te bezetten in een café. En op een gegeven moment wordt de kastelein die woord dat zat en zag tegen die kerels, heren, op de eerste plaats wil ik u zeggen dat we gaan sluiten. En op de tweede plaats, het geeft me wel niet aan, maar op de tweede plaats snap ik niet hoe je hier op zo'n doordeweekse avond toch zo zit te bedrinken. Zit er dan toe eens niet meer op te wachten? Of zien jullie soms niet getrouwd? Zit de eerste kerel, kastelein, ik zie wel degelijk getrouwd. Maar sinds vanmorgen is mijn vrouw ertussenuit met een andere kerel. En passant dat je dat zag, begon een tweede kerel te beuken. De vroeg de kastelein, meneer, uw vrouw is er ook tussenuit. Dat een tweede kerel. Die van mij is vanmorgen teruggekomen.
1: En dat was Huibertje weer. Als introductie op het weerpratje met Thijs Seelen. Goedemorgen, Thijs.
2: Dag, Vernik. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Anne.
2: Ja, het geeft zich regen, hè?
1: Ja.
2: Ja.
1: Bah.
2: En we hadden in het voorgesprek ook een beetje over... misschien is het toch wel leuk om het te vermelden. Want een beetje hondenweer, hè, op dit moment. Hè. En... We hebben de hondje Goofie, die hebben om de week tegenwoordig. En dus is al de hele week hier. En dat gaat prima. S'nachts uur ze nog niet. Maar de afgelopen nacht, of ik moet zeggen om 6:30 vanmorgen, huurden zo'n mens. Hij maakt zo'n wolvengeluid. ja, dat dus. En daar werd ik toch wakker van. Vlak voordat ik eigenlijk wakker moest worden. Maar dat was toch een teken van... Hey, sta eens op, want er komt regen aan. Gaan ze een uurtje eerder wandelen. En dat hebben we ook gedaan. En toen we terug waren, maar goed, toen begon ze ook inderdaad te regenen. Dus we hebben tegenwoordig af en toe ook een weerhond in huis. En blijkbaar... Ja, hoe zouden die regen kunnen aanvoelen? Ja, ze ruiken heel goed. Hè? Misschien dat ze toch al wat nattigheid ruiken op een of andere manier. Ik vond het wel heel opvallend.
1: Nou, mooi. Ja. Leuk verhaal.
2: Kijk, en honden kunnen ook aardbevingen... dat schijnt ook, dat is gewoon bewezen. Hè? Dus vlak voordat er een aardbeving komt, dan beginnen die al te blaffen. Hè? En dan voelen ze of... Ja, of het ook met reuk te maken, dat weet ik niet. Maar dat voelen ze dat aan een beetje. Ja.
1: Maar hetzelfde als hulphonden bij mensen met epilepsie kunnen aanvullen wanneer dat... Dan verandert de geur van de mens, de transpiratie en zo. Hè.
2: Ja,
1: dat ruiken de honden, waar ze op reageren daar.
2: Ja.
1: Ja. Ik zie een hele
2: slimme beesten. Het geldt overigens niet alleen voor honden, maar kijk, er zijn ook hele... boeken volgeschreven voor weerspreuken, dat geide voor dieren, dat die het weer kunnen aanvoelen. Nou, dat is zeker een kern van waarde in. Alleen als meteoroloog ken ik dat
1: natuurlijk
2: niet. Al
1: heel bij de feiten, hè?
2: Dan had ik een complete dierentuin om me heen moeten hebben. Dus, maar dat is zeker een kern van waarde.
1: Misschien, Thijs, misschien beter de complete dierentuin als de glazen bol.
2: Ja.
3: Grapje. Week nog op
2: dat is weersvoorspellen.
3: Week nog op een boerderij woonde die hond. Zeggen mij, als het in Keulen dondert, de dingen, maar die huurde al, volgens mij is er onweer gekomen. De huur zorgen en huurde weet nog niks. Maar een hond kostte dat merken.
2: Ja. Nee, dat zijn echt slimme honden. En dieren in het algemeen. Hè. Dat is het zeker een kern van waarheid in dat de natuur weersveranderingen kunnen aanvoelen. En daar zou ze eigenlijk veel meer gebruik van moeten kunnen maken. Maar goed, dat is in de praktijk natuurlijk niet mogelijk. Want tegenwoordig hebben we de buienradar, de eerste radar. En door opzinnig hoe het regent. Overigens, deze week ook de nodige regen. Maar dat we afgelopen, en dat moet ik zeggen, de neerslagtalen, dat zit wel de meeste regen van afgelopen zondag nog bij, ja. Toen het toch nog langdurig regende. In mildere, als we dan nog af en toe regende, de hoogste temperatuur overigens deze week, dat was op de dinsdag, Prinsjesdag, toen wordt het ook een beetje bedrukkend warm, met temperaturen van

0: 28,5 graden in Hoors op het KNMI weerseizoen. En daarna hebben we temperaturen van 19 à 20 graden. En gisteren worden Hoors 21,5 graden. En een schone temperatuur voor een kermis zaterdag. Maar inmiddels dus regen. En ja, deze week vanaf zonnig toet gisteravond. Ja, dus de regen zit van nu zit er natuurlijk nog niet bij. Mildere 15 mm, Tinderen 28, Zwolgen 20, Brokkensevoors 21, Lottem 22, Appemelders 25, Hoors 29, Meertrek 23 en in Maasbree 34. En ook een Zerum ongeveer 30 mm. En daar is tot dusver de meeste regen van deze maand gevallen in onze regio. 52 mm. Normaal is 61, dus dat gaat al richting normaal. Maar op andere plaatsen is duidelijk minder regen gevallen. In Mildere bijvoorbeeld deze maand tot dusver slechts 22 mm. Tiendere 38, Zwolgen 29, Brokkensevoors 31... Lottem 34, Appemelders 33, Hoors 38, Meertrek 32 en Maasbree 45 mm. En de regen die we nu zien trekt op het einde van de ochtend dan geleidelijk naar het zuiden weg. En dan hebben we vanmiddag terug weer te pakken. En na regen komt dan ook letterlijk zonneschijn, want ik verwacht in de loop van de dag toch ook flinke opklaringen met stapelwolken erbij. Blijft dan verder terug, ja, dus dan ziet het er best wel aardig goed. En de temperaturen gaan dan oplopen tot zo'n 21 graden. Dus ja, en de stevige wind gaat dan ook geleidelijk in kracht, flink in kracht afnemen. Dus later op een dag werd het allemaal wat aangenamer dan wat we nu hebben.
1: Ja.
0: En dan volgende week, ja. Vind ik, dan hebben we maandag ook nog de Hoorster kermis. Hè.
1: Of is de laatste dag.
0: Dat is al de laatste dag, ja. Ja. Ik las het ergens. Het is vrijdag tot en met maandag. Maandag dus de laatste dag en dan werd een schone kermisdag met weinig wind. De komende nacht temperaturen iets onder de 10 graden, misschien een paar mistbanken, frisse start. En morgenmiddag een graad of 20, weinig wind, zonnebij, wat stapelwolken, dus heel aardig weer. En ook vanaf dinsdag blijft het zo goed als droog. Waarschijnlijk vooral donderdag een enkele bui, ook in de nacht naar donderdag. Waarschijnlijk de meeste regen, of de meeste buien in de nacht, maar veel stelde net vuur, er steeds een hoge drukgebied in de buurt. En dat betekent ja, toch wel vandaag zonnige periode, wolkenvelden zo toe met donderdag. Temperaturen zitten rond de 20 graden, of soms iets boven. Dat zijn eigenlijk vrij gebruikelijke temperaturen voor de tijd van het jaar. En het trend is dat het eind volgende week, ik weet niet hoe er dan kermis is in onze regio, maar die hebben dan geluk. Want er komt er meer zon en de temperaturen gaan waarschijnlijk oplopen richting de 24 graden. Dus dan wordt enigszins noorzomer weer kunnen gaan weren.
1: Lekker, dat klinkt goed dat Vroet zegt.
0: Ja, dus veel regen is niet te verwachten na de regen die we nu hebben. En nog, ja, misschien een beetje rond donderdag wat regen. Maar verder stelt het allemaal weinig gevoel. Zo dat is droog volgende week.
1: Oké. Prima Thijs, wie gaan het ermee doen?
0: Goed.
1: Dankjewel en Geert, tot de volgende week.
0: Tot volgende week. Hoogstuken.
1: Hajoa.
2: Dat is al meer als 100 jaar de snoepkroon van Kaamsmok. Kermis. Dat is ook van Wilhelminaplein naar Lambertusplein lopen en weer terug.

0: Van Hegelsum.
1: Chef Jansen van den Hegelsum. Kijk eens aan, chef. Je hebt het helemaal goed gedaan. En ik zei dat ook telefoonnummer. Ik denk dat je 3 telefoonnummers eerder het nummer had als dat 2 dat vroeger had je. Want we hebben 23, ga je weer achteraan.
0: Oh, dat is goed, ja.
1: Dat is wel grappig.
0: Ja, ja.
1: Maar chef, je hebt het goed gedaan. En dat betekent dat je van ons een bon krijgt voor een luxe ontbijt voor 2 personen bij Liesbeth.
0: Oh, dat is leuk.
1: Dus, dan kunnen we eens even lekker op gaaien.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Daarom...
0: Ja, ik heb nou meer gelukkig voor 3 weken terug, want toen zag ik mijn naam.
1: Oh!
0: Hadden we je ook gebeld.
1: Ja, dan hadden we hadden ervan geleerd.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Goed zo. Kijk, en dat loont het zich ook, hè?
0: Ja, zeker, tuurlijk.
1: Daarom. Chef, blijf zo meteen aan de lijn hangen voor de adresgegevens. Die weet wie waar we de bonnen in kunnen sturen. En dan wens ik u daar wel veel succes bij het puzzelen.
0: Komt goed.
1: Oké, okay, de groetjes en fijne zondag.
0: Jo, oké, okay, oké.
1: Okay. Dankjewel, hoi.
0: Succes met het programma nog.
1: Dank u.

Tour. En als laatste draaiden we de Herfst Haneband met Mooie Mensen. En daarvoor hebben we dus nog, voordat we Seth Jans aan de telefoon haaien, hebben we Suzanne Freek met Halverwege. En direct na het weer hebben we...

hebben hem met Horster Kermis. Moet ik even zeggen, de priest is even gewonnen hit dat hij vandaag gesponsord is door Lisbeth's Grand Café uit Horst. Een geweldig voor Herber. We zien daar terug in alle kant van 10 uur met een geweldig mooi woord, vind ik zelf. En uit muziek en van alles en nog wat.

0: met Louis Vullings en Veronique Klaassen.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen om zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag van de verkiezingen staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de CDU van bondskanselier Merz een grote nederlaag gaat leiden. Ook ziet het er naar uit dat de radicaal rechtse AfD het goed gaat doen. Net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen. Die zijn mogelijk vergiftigd. Dat meldt een natuurreservaat in het noorden van het land. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurbescherming van hun land worden verdreven. Er wordt nog onderzoek gedaan om de doodsoorzaak van de 10 leeuwen vast te stellen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden nog kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en het wordt dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor al uw onderhoud, APK en occasions...

0: Autofirst John Wijs.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door ABC Hekwerk in Lottem en Van der Hulst Rozenkwekerijen in Meterik.

0: Zo, het is allemaal gedraaid weer in München op de weerfeesten die je gisteren begon zien. De Trokkelauer met biertcel-legende. En we gaan naar Oost-legende toe.
1: Ja, we gaan eens puzzelen. We gaan lekker spellen.
0: Oh, puzzelen? Ja.
1: Ja, we gaan spellen.
0: En 14 letters zijn hier gevonden, hè?
1: Ja, heb ik gekregen.
0: Oh.
1: Van mijn lieftallige collega.
0: Oh, wat domme.
1: Ik heb jeukende ogen. Tom nog.
0: Ja, we zagen dit woord van de week komen we over de autoweg van Sandbeek aan. Want toen zagen we dit woord. Zonder een auto.
1: Ja, het zou je gewoon elke zondag kunnen zien.
0: Ja,
1: hè?
0: Bijna wel.
1: Ja, bijna wel.
0: Ja, het is echt Maria.
1: Ja, ja. Die verhaal, joh.
0: Ja, echt Maria.
1: Maar mensen, ik zou zeggen, nou gaat ervoor zitten.
0: Dan moet de Geertse kijken.
1: Ja.
0: Gelukkig ziet niemand dat.
1: Nee, daarom. Maar mensen, gaat ervoor zitten. Pak op pen en papier bij de hand. Doe scrabblebord of net wat je nodig hebt. Om te kunnen puzzelen. Want hier komen de 14 letters. Ene keer de D van Dirk. Ene keer de D van Dirk. Ene keer de H van Hendrik. Ene keer de H van Hendrik. Ene keer de S van Sandra. Ene keer de S van Sandra. Ene keer de M van Maria. Ene keer de M van Maria. Twee keer de T van Tante Truus. Twee keer de T van Tante Truus. En ene keer de C van Cornelis. Ene keer de C van Cornelis. En ene keer de L van Louis. Ene keer de L van Louis. En dan kom ik bij de dierentuinhoed. Twee keer de I van een inktvis. Twee keer de I van een inktvis. Twee keer de A van een aap. Twee keer de A van een aap. En twee keer de E van een ezel. Twee keer de E van een ezel. En dat zijn de 14 letters. Ik ga je ze nog één keer herhalen. Ik kan even kijken of je dat goed opgeschreven hebt. Eén keer de D van Dirk. Eén keer de H van Hendrik. Eén keer de S van Sandra. Eén keer de M van Maria. Twee keer de T van Tante Truus. Eén keer de C van Cornelis. Eén keer de L van Louis. Twee keer de I van inktvis, twee keer de A van aap en twee keer de E van ezel. En dat zien ze. Als je het woord hebt gevonden, dan moet je bellen op nummer 077-398-7742. Of je dat e-mailen, dat kan op het adres wekkerradio@omroephoornsdanmaas.nl. En dan geef je op het onderwerpregel het woord en het telefoonnummer. En let erop dat je het goed gespeld hebt. Kom er bij de aanwijzingen.
0: Ja, dat geldt vooral voor degene die mailen natuurlijk.
1: Ja, want daar was ik ook nog over aan het vertellen.
0: Ja. Dit proberen wij gewoon tussen 9 en 12 gewoon iedere zondag.
1: Dat huldo gezond.
0: Ja, hopen wij.
1: Ja.
0: We hebben er
1: het is altijd iedere dag dit niet gedaan is. Wat is het?
0: We hebben TNO
1: hij is niet geleefd.
0: We hebben TNO nog niet gevraagd om er een onderzoek naar te doen, maar misschien doen we dat nog ooit.
1: Ja, daarom. Nou mensen, je puzzelt erom, maar ja, nou we huren straks rond 10:15 wat de oplossing is.
0: Zo is dat. Dit is Marleen Rutte. Met de laatste nee. Het is een cover van Tim Doosma en Monique Smit.

Zo, en dit was Anita Roosendorf en de keren met de uitvoering van Ik Bin Wie Doe. We gaan hier op de Nijs met Huis in de Zon en de nee van Marleen Rutte. Breng mich nog lang niet naar huis. En dit is de Powerwoman.

Zo, dit is een oude zanger van de Heuner. Die kende nog wel met die grote snor. Die er eerst in is vorig jaar of twee jaar terug teruggescheid. En hij heeft een plaat gemaakt nou zelf met een deel Kelders allemaal. Was je trouwens vorige week op televisie. Henning Krautmacher met Hier komt der Keubis. Bram Bongers nog en de Kroet Balder met Ideale Schoonzoon. En de Powerboeben met Die Sexy Apothekerin. Ja, en je hebt gehoord, Thijs, het wordt nog best wel aardig weer. En volgende week misschien wel richting bijna 24 graden. En dan zien die plekjes aan de Maas. Heel mooi. Kunnen we toch wel zitten.

0: En je hoort het al aan het deuntje. We gaan eens kijken wat er vandaag te doen is. Vanmiddag werd het weer beter, dus de regen loopt maar even schoon. En dan straks, als het droog is, dat kunnen lekker oppaten. En we kunnen daar naartoe. Nou, in ieder geval naar de kermis in Grinsveen. Want daar is vandaag ook kermis. En en deze kermis in Grinsveen die viert alweer een vijfjarig jubileum. Vanaf 13:30 is iedereen door van harte welkom aan de Lavendellaan 26. En er is volop vertier voor jong en oud met verschillende leuke attracties. Zoals een draaimeulen, zweefmeulen, bungee trampoline, eendjesvissen, zweeper en een spulwagen. Ook is er muziek gedocht. En tijdens de kermis zorgen de heren van Bart en
1: de heren van
0: En Bart van Lierop voor gezellige live muziek en een feestelijke sfeer. En voor de kinderen is de entree en de gebruik van de attracties helemaal gratis. En bezoekers vanaf 18 jaar die betalen slechts maar €3 entree. Dus dat is te doen in Grinsveen.
1: Ja, knopenlopen in Zeren, dat weet je hier van mensen die van wandelen halen, weten dat. Dat bestaat 20 jaar en gaat terug in de tijd. En in de afgelopen 20 jaar hebben ze als knopenlopen allerlei wandelactiviteiten georganiseerd. Dus tien om terug te kijken. Weet je, hebt ook wat mee aan mij gedaan.
0: Het is zondagmiddag.
1: Ja, ja. Stichting Knopenlopen bestaat dus 20 jaar, viert het jubileum met een bijzondere wandeling. En dat is vandaag dus. Je kunt een tocht van net geen 10 kilometer maken en die staat volledig in het teken van het verleden van knopenlopen. In de afgelopen 2 decennia hebben ze allerlei wandelactiviteiten dus georganiseerd. Vaak samen met andere verenigingen, stichtingen, bedrijven en een grote hoop vrijwilligers. En tijdens deze jubileumwandeling wordt teruggekeken op die rijke geschiedenis. Deelnemers

0: onderweg kunnen bovendien rekenen op verrassingen. Bij de wandelingen is er zien ook hapje en drankje, muziek en ander vertier. En het begint allemaal vandaag tussen 12 en 1 uur. Moeten we bij de Wingerd zien, dan starten door. Maar ik heb begrepen dat er dus, wat staat er ook, je moet er een ticket voor hebben. Je kunt dus niet zomaar aansluiten. En of er nog tickets zien, of dat vol is, dat weten we niet. Dus moet even bij de Wingerd informeren in Zerum. En of ze dan ook even, is vandaag denk ik ook de laatste dag door van Breurs, die 10 jaar bestaan, ja, volgens mij. Dus dat vinden ze straks nog in Zerum.
1: Oké, dan ga ik naar Tienderen, want na 4 jaar is het weer zover. Vandaag is de 2e editie van de Tienderse Kunst- en Crea-route. En hobbykunstenaars uit Tienderen die openen vandaag hun deuren voor bezoekers. Langs een speciale wandel- en fietsroute zien de exposities te bekijken. Bij de deelnemers toes worden schilderijen, foto's, sieraden, kunstwerken en creaties te zijn zien. Bezoekers kunnen vandaag dus tussen 11 en 4 voor de route langs de tuinen, woonkamers, hobbyruimtes en ateliers op eigen tempo wandelen of fietsen en onderweg kennis maken met het creatieve talent van Tienderen. En de start is bij Sarana op de burgemeester De Berg, Lom de Berglaan, hè, burgemeester Berglaan. Omdat hij dat verdenkt, dat hij al in Broek is.
0: Lottem. Lom de Berglaan is in Broek.
1: En in ieder geval onze regenwaarnemer uit Tienderen, Erik van Maarschalkelwaard. Den heeft zijn atelier ook opstaan met al zijn kunstwerken kunnen door bekijken. Dus,
0: en vooral een handtekening vragen.
1: Ja,
0: zeker, ja, door.
1: Oké. Okay.

Zo, dit was DJ Utzi nog een keer. Daar wordt hij bekend mee met Anton. Anton, de vuur Connie van de Bos. Hij is Sjaakje van de Hoek op bezoek. En Wooden Chain met Margot en Wiel van Beek zongen nog een keer de Plekskes aan de Maas. En inmiddels is het alweer, de dames zitten alweer even aan het telefoonteam en ozegeerd. En ja, gaan we nog eens een pletje draaien. We gaan nog even Huub Jansen draaien, want hij is nog steeds verliefd tot over zijn oren. En dan gaan we eens kijken wie er wat wint. En voor degene die belt, helaas, we nemen niet meer op.

0: Zo, dit was Huub Jansen dus. En inmiddels zit alles in de lemmer en Veronique die gaat ruikelen.
1: Dat klopt. En hoeveel heb ik er in de lemmer? 93 maar.
0: Ja, blijkbaar is het toch moeilijker als dat... Als dat weet je toch, hebben.
1: Nou, dan gaan we deze eens goed proberen.
0: Morgen een keer.
1: Ja.
0: 06?
1: Ja.
0: Dan duurt wel langer. En voor degene die nog aan het opbellen is, helaas meneer of mevrouw, we nemen niet meer op. Wens u een fijne zondag.
1: Gelijk weg.

0: Zit zeker op een wc.
1: Helaas is degene die je belt nu niet beschikbaar.
2: Oh.
1: Laat een bericht achter na de toon.
2: Oeh, welke toon? Oeh, de. Louis en Veronique van de Wekkerradio. Je had misschien een envelopje mogen zoeken, maar helaas, je hebt de beurt over. Even gewoon een hele fijne zondag. Hajoa.
0: Hoi, en Veronique gaat op nee truikelen.
2: Ja.
0: En dan gaan we kijken wie wil nou hoe het komt.
2: Nou, eens kijken wie dit is.
0: Misschien een buurman, buurvrouw. Volgende kans. Maar ik ben het in een ander terug.
2: Heet die pech?
0: Ja. Hier zit nummer voor zondag.
2: Zit je al hier?
0: Hallo, hallo, hallo.
3: Hallo, hallo, hallo.
2: Ja, het is de Wekkerradio, dus zeg maar wat.
4: Hallo, met Henny.
2: Hallo, Henny. Hier is even zeker wie het dan op de radio of jou aan de lijn hebben.
4: Ja.
0: kunt best geluid even terugzetten van de televisie of radio.
4: Heb ik al.
2: Goed zo. Maar jij hebt mij gepuzzeld?
4: Ik heb mij gepuzzeld, ja, zeker.
2: Anne, wat is het woord wat we zochten?
4: Lachmeditaties.
2: Lachmeditaties. Waar is het moeilijk?
4: Nou, we hebben wel heel even moeten zoeken. Dat lach, dat was niet zo moeilijk. Maar de rest was een beetje zoeken.
2: Nou, dat hebben we ook een goede best gedaan.
0: Jazeker. Keek ze de anderen aan in het gezicht en toen had je het gevangen.
4: Ja, dat bedoel ik. Je werd het heel rollen, wie.
0: En welke Henny jij hebben aan de telefoon?
4: Henny van Helden.
0: Oh, die.
4: Ja,
2: oh, die, ja.
4: Die, ja.
2: Oké. Okay. Manny, jij mag een envelop genoeg zoeken.
4: Oké, okay, fijn. Dus,
2: wat voor nummer heb je hier gehad willen hebben?
4: Dat ben ik heel moeilijk. Pak het maar gewoon de bovenste.
2: Dat is nummertje 16.
0: Dat is toch jammer dat net die bonnen van de barbier eruit zie.
4: Ja, maar daar kan ik toch niks mee.
0: Ja, dat laat de germen scheren.
4: Ja, dat is hoor.
2: Nou, ik gewoon eens even kijken wat er in mijn envelop zit. Oeh, jij wint één van de topprijzen in ons spelletje.
4: Oké.
2: En dat is een cadeaubon voor een

0: kraan. Fusion Chrome Pro exclusief installatie. Dat wel, maar de kraan aan zich is al ter waarde van 1000 euro.
1: Pardon?
0: Dus, dat bedoel ik. Dus ik hoop niet dat je al een hartstikke nieuwe keuken hebt, waar je al een koekerkraan in hebt zitten.
1: Nee, dat is er niet.
0: Hadden we er nou aan gewonnen?
1: Nou, dat is helemaal fijn.
0: En ik kan u vertellen, dat is wel heel gemakkelijk met thee maken en zoeën en eten koken. En, dus eigenlijk is dit ook een hoofdprijs van onze Never the Fiets.
2: Zeker weten.
0: Dus,
1: hartstikke fijn.
0: En als we daar de sponsor voor noemen, dan huurde je van wie weet die koekenkraan gekregen hebben om weg te geven.
1: Dat is prima. Goed zo, dankjewel.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Blijf zo meteen even aan de lijn hangen voor de gegevens. En dan wens ik ook heel veel plezier met deze prijs.
1: Ja, dankjewel.
0: En een fijne zondag.
1: Goed zo, jullie ook.
0: Dankjewel en hajoa.
2: En het woord, was?
0: Lachmeditaties.
2: Oké, okay, dit standje, Tante Jetje.
3: In Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroegje, mijn alles hier en mijn tweede thuis zal bijna zijn deuren gaan sluiten. Met weemoed denk ik, maar ook heel Amsterdam aan die tijd.

toe aan Renate en Werner. Luister maar, even een onderbreking om te zeggen dat de sponsor van de Jurk van de Priest en Henny van Heel, dus zoals gewonnen heet, dat Henk Bouvier Keukens uit Horst is. Dank u wel voor Enrico. Kom van de week een contact zoeken. Goedjes. Is aan de andere kant van 11 uur dadelijk.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door ABC Hekwerk in Lottem en Van der Hulst Rozenkwekerijen in Meterik.
1: Van start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Meterik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval significante impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen kunnen stemmen. De uitslag stond van tevoren al vast. In Oostenrijk is een 57-jarige Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen. In paniek zwom hij snel weer naar boven, wat erg gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Leeuwarden laat de brandweer een bowlingcentrum uitbranden. Het pand is niet meer te redden en het blussen is gestopt. Het gebouw is inmiddels ingestort. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. En er komt veel rook vrij. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in de regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het weer. In het zuidoosten valt nog regen. Elders is het droog en vandaag breekt de zon geregeld door. Later vooral in het noorden ook kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Toe aan een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets, online of aan de theaterkassa.
5: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor

0: diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
1: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenrij.nl.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
0: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.

0: Zo, en om 9 minuten of 11 waren dit de laatste klanken van Celine Dion met My Heart Will Go On. Ik denk, ja, vorige week was het op televisie dat hij 26 concerten in Parijs aan het geven is. 480.000 mensen gingen er naartoe. Dus ik denk, het wordt wel stiet om die ook een keer te draaien. Heb je deze? Gaan we nog doen? Nou, zo direct hebben we een gesprekje met Mario Verens uit Den Hegelsen. Want dat was degene die vorige week de roze aangeboden gekregen heeft. En we hebben nog een aantal berichtjes. We hebben er al een aantal gedaan, maar we hebben er nog wat. En de rest van de tijd in overblijft vullen we op met allerlei, hopelijk voor iedereen, mooie platen. Zeg, goedemorgen Mario.
1: Goedemorgen Louis.
0: Ja, zeg, vorige week had je bij Nelly Dekker Gerts uit Den Hegelsen aan de telefoon. En op een gegeven moment gooide die oude naam op de zender. En toen verschokte je een ongeluk.
1: Dat kun je wel zeggen, ja.
0: Ja? En zit er nou een beetje over de emotie in?
1: Ja, en nou weer een beetje emotie voor de uitzending.
0: Ja, bij ons schiet het altijd goed.
1: Dat is voor.
0: Ja. Als ik kijk wat je voor de Hegelsen doet, dan zie je wel iemand die volgens mij altijd in de zorg gewerkt heeft, of nee?
1: Dat klopt. Vanaf mijn 17e jaar totdat ik met pensioen ging.
0: Ja, kijk eens. En zorgt mede met een aantal andere mensen de oudere mensen in Den Hegelsum, dat die gewoon, of andere trouwens, dat die gewoon allemaal een beetje op een normale manier, een goede manier kunnen leven.
1: Dat zeg je goed. En vooral dat doen we samen met een heleboel andere vrijwilligers die je ondersteunen. En die dat initiatief verder dragen.
0: Ja, want ik kreeg van nou, en vorige week zei Mario dat, of Nelly dat al. Hey ho, ik had er nog nooit van gehuurd. En dan nee, dat klopt. En dan had ik hem mee nog een folder gegeven. Prachtig, kleurrijk. Maar wat hult Hey ho in op Den Hegelsum?
1: Ja, wat hult Hey ho in? Eigenlijk zoals het vuur opsteert, bieden wij burenhulp op dorpsniveau. En ja, samen met een heleboel vrijwilligers willen wij een heel laagdrempelig initiatief zien waarin wij inwoners ondersteunen bij het dagelijks leven. En dat kan zien een vrijwilliger die een paar keer in de week iemand gaat bezoeken. We doen de open inloop. We doen... mijn stem is nog een beetje schor. Of vroeg kunnen wij administratief ondersteunen. En eigenlijk de hoofdzaak wat we doen is mensen ondersteunen bij welzijn. En als welzijn, dat wil zeggen als mensen goed de dag, de week door kunnen komen, dan is dat een middel waardoor je mensen langer zelfstandig kunt laten wonen. En dat het leven met alle dingen die het met zich meebrengt toch een beetje mooi maakt.
0: Ja, ja, ja. En doen jullie ook, bijvoorbeeld als er een verhaal, als er een nieuwe buurt is gekomen of zo, ook zorgen dat die mensen op een gegeven moment, of moeten die mensen er zelf voor zorgen, dat er meer contact komt onder zo'n nieuwe buurt en zo?
1: Ja, ben je nergens een breed aardig goed, hoor.
0: Ja, dat kun je wel zeggen.
1: Daar heet het dorpsplatform, heet over dorpsambassadeurs in het leven geroepen. En die bezoeken op vroeg, maar ook op uitnodiging, nieuwe bewoners en maken ze wegwijs in de Hegelsum.
0: Aha, zo mooi.
1: En vooral bekendmaken.

0: met alle verenigingen die er zien, zodat die zeg maar onderdeel kunnen worden van het dorpsleven.
1: Ja, ja. En die doen natuurlijk ook dan, als er ergens, bij wijze van spreken, bijgesprongen moet worden of zo, geven dat dan natuurlijk ook aan jullie organisatie en dat hey ho door. Of zeg ik dat verkeerd?
0: Ja, zeker. Nee, mensen kunnen zichzelf aanmelden. De vrijwilliger zegt, ik heb die door en ik zou best wel wat willen. Dan kunnen die gewoon via het nummer en via de website. En

0: nodig heeft. Dan verbinden we die met elkaar.
1: Ja, ja, ja. En kunnen jullie nog bij dat HEHO nog spreken vrijwilligers gebroken?
0: Altijd. Vrijwilligers zijn altijd welkom. En hebben misschien niet gelijk een heleboel activiteiten die we door toen nog kunnen delegeren. Maar we kunnen altijd mensen gebroken. En het is gewoon heel fijn om met elkaar dat te doen. En je merkt ook naarmate dat er meer mensen zien die dit soort initiatieven ondersteunen, krijg je ook andere input van die mensen. Worden je eigenlijk de zorgzaamheid en het oog voor elkaar alleen maar verder ontwikkeld.
1: Ja, ja. En kunnen die zich melden bijvoorbeeld bij het dorpsplatform of bij jullie organisatie of hoe werkt dat?
0: Ja, dat kan ook bij het dorpsplatform. Maar wij hebben zelf ook een telefoonnummer. Wat altijd bereikbaar is.
1: Oh ja, ja, ja.
0: Ik zal dat nou niet noemen, maar en via de website kunnen mensen zich bij ons melden. En als mensen op de open inloop komen en zeggen van goh, ik vind dit wel leuk, maar ik zou nog wel wat meer willen, kunnen ze het ook doorkenbaar maken.
1: Ja, ja. Mensen kunnen eerst wel vingen, ik zal even op volle kijken op www.hegelsom.nl/heho. Daar kunnen ze in ieder geval, dat is jullie website, waar?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Helemaal goed.
1: Ja. Mooi, en dat is de moeite waard, Mario, om die rozen te krijgen. Wilde nou Nelly nog een noodbrander geven?
0: Een noodbrander. Nou, ik wil Nelly hartelijk danken dat ze mee heeft gedacht. In die zin was het wel een verrassing. En ik vond het super mooi dat ze mij, maar ook HEHO vooral, vuur gedragen heeft voor de rozen.
1: Ja, ja, ja. En dan mogen jullie ook weer iemand anders in het zonnetje gaan zetten. En dan vroeg de ganzen Hegelsum zich natuurlijk af. Blieft die Mario op den Hegelsum?
0: Jazeker, blieft die Mario op den Hegelsum.
1: Oh, oké. Okay. Enne? Wie wil het?
0: Ja, wie wil het? Nou, ik moet eigenlijk tromgeroffel doen, hoor.
1: Ja, ik ben niet bij de harmonie of bij de fanfare, dus
0: oh,
1: helaas.
0: Dat is nou jammer.
1: Ja.
0: Nee, we hebben gedacht... Iemand die ook heel veel voor de Hegelsum heeft gedaan, die misschien wat minder in de spotlight staat nu. Maar wij dochten aan de maan.
1: Ja.
0: Ze woont op de Stationsstraat.
1: Mm-hmm.
0: De heden een ezel rond om het hoes lopen.
1: Hij er eerst weer, wat?
0: En wij dochten aan de voorzitter van de seniorenvereniging Hegelsum, aan Henk van Doren.
1: Oké, okay. Dan ga ik met Henk contact zoeken. In verleden hij in 2 ezels lopen, of nee?
0: Oh, misschien heeft hij er nog wel 2 en heb ik niet goed gekeken.
1: Nee, dat kan. Ik heb een tijd terug ook gezien dat er volgens mij met Ian leep. Maar misschien heeft een ander net in het keuken gezeten. Dat kan ook natuurlijk.
0: Dat zou je zomaar kunnen.
1: Ja. Dan ga ik met Henk contact zoeken deze week. En dan huren we wel of hij er blij mee is of niet blij. Of dat hij zegt van, oeh, dan moet ik op radio. Hier allemaal heel makkelijk. Dat heb je nou ook gemerkt. Geet gewoon vanzelf.
0: Zo is het. Dat kun je heel goed, dat interview.
1: Ja, ja. Hé, hey Mario, geniet met Owen Haaien nog een paar weken van die mooie rozen. En ik hoop dat je dingen die je doet, nog heel lang mogen door.
0: Goed zo, ik ook. Dankjewel.
1: Ja. Fijne zondag.
0: Dank je.
1: Hoi.

Zo, wachthuten is tradition. Ik vond het wel, ik kwam van de week tegen. Ik vond het wel een hele mooie melodie. Daarvoor Ella Langley met Choosing Texas. De countryplaat die door al heel lang op nummer 1 staat. En direct naar de bloemenketting, waar je gehuurd hebt dat Henk van Doorn doet een Hegelsum. De volgende is in de bloemenketting. Hij wil Roel Bakkes samen met Marion Boots. En dit is Desiree, oftewel Desiree Manders. Uit de beste zangers. Een liedje van Yves Berendsen.

0: goed, dit waren Noem Elke Vief. Nog een keer met de Al de Vlees. En wij Desiree uit de beste zangers van Nederland. Een liedje van Eik van Yves Berendsen. Zeilen op de wind van vandaag. En dat doen we nou ook eens, Veronique Luistert. En zeilen wij op de berichtjes van vandaag. Het werd belaat, wat?
1: Ja, ja. We gaan eens kijken.
0: Wat ja, we gaan naar kijken.
1: Waar gaan we naar kijken? We gaan naar de Joekskapel kijken.
0: Oh.
1: Ja, de Joekskapel, zo is het leven uit Venlo. Die spullen namelijk vandaag in de Meelse. En het is een Joekskapel dat is opgericht in 2000 dagen. Na fusie van twee eerdere kapellen. En ze treden normaal gesproken altijd rond de carnavalsperiode op. Maar zien ook de rest van het jaar actief. Gezelligheid en leuke muziek gewoon hand in hand. En daarmee zorgen ze overal voor blije gezichten. Het optreden is om 13:30 tot VRO bij Museum De Locht in de Meelse. En daar kunnen we lekker van genieten.
0: Ik ga eens hier aan toe naar het partycentrum De Schatberg. Want daar is volgens Veulen de leukste, de gezelligste ruilbeurs van Noord-Limburg over modelauto's. En de beurs biedt liefst 200 meter miniatuurplezier. Met miniaturen van 1 op 10 of 1 op 150. En alles wat ertussen zit, een beetje groter, een beetje kleiner. Die zien door uitgestald om te verkopen of te ruilen. En doordat de beurs een mix is van alt- en neemateriaal, kunt iedereen aan zien trekken. Auto's, vrachtauto's, grondverzet, tractors, motors, folders, onderdelen voor miniaturen. Alles kunnen je de vinger bijna. En datgene wat je net wilt hebben, ze stiet er natuurlijk neer. De beurs is vandaag van 10 tot 3, dus op de Schatberg in Zeerem. De entree en het parkeren en het plassen is voor niks.
1: En dan is er Oktoberfest in de Piel. Vandaag gaan ze door een beetje op zijn Duits. En daar kijk Louis even aan. Waar is het dan? Ik zie er geen locatie.
0: Oh, dat is bij het Toon Kortoomspark daar in Midveen. Sorry, daar heb ik, daar zit dat dan weer bij. Kortoomspark.
1: Nou, in ieder geval tussen 2 en 5 zorgen Rob en Janneke voor de muziek op het terras. En de entree is helemaal gratis en voor niks. En nou komt het mooiste, als je nou een lederhozer komt of een nieuwe dirndl, dan krijg je ook nog het eerste drankje van hun. Gratis, jawohl. En wilde je vooraf zorgen voor een goede mooiem, dan kom lekker op zijn Duits lunchje door. En een tafel reserveren erbij, dat is misschien geen slecht idee. En voor het terrasgeld, wie het zoerst komt, die het zoerst zitst. Oftewel, kom op tijd als je verzekerd wilt zien van een goeie plekje. En dus vandaag in bij het Toon Kortoomspark in Greensveen kunnen dus Oktoberfest gaan vieren.
0: Oké, okay. En voor de rest zit er nog de museums. De Kansfabriek, Museum Oorlog in de Piel, Piel Museum in Amerika. En had ik hier ook nog wat van de kermis?
1: Ja, bij de beurs door is het vandaag ook te doen. Daar komen vanmiddag wie toe vanaf 4 spullen die bij Café de Beurs tijdens de kermis in Hoorst.
0: Oké. Okay. Beetje...

Goedemorgen Wekker Radio, goedemorgen Louis en Veronique. Wat fijn dat jullie weer te horen zijn. Goedemorgen Wekker Radio.

Zo, dat was Justin de Wil. Nog een keer met Shadio. Wat we de titel hebben van mij en ook al van die, die Duitse plaat. Daarvoor hebben we nog Dolly Parton met Coats of Many Colors. Een prachtige plaat van u. En die groepentalen met Heimatgefühl. En dit is de nee van Beppie. Wat Limburg maakt.

0: Zo, voor de mensen die komende week naar de beerfeesten gaan, was dit misschien of langer Oktoberfest. Hier was dit een beetje een vuurproefje. Van DJ Patrick samen met de Mountain Crew, 100.000 Henden en Octopus in Tirol. De Brotherhood of Man met Save Your Kisses For Me. En de neeën van Beppe Graf, wat Limburg Limburg maakt. Wat gaan we voorlezen?
1: Niks, ik ga je die dodalig geven.
0: Oh ja, je zit zo klaar, zo van de redactrice gaat beginnen.
1: Nee, ik ga je die dodalig geven in het kufferke.
0: Oké, in de tas.
1: In de tas mag ook.
0: Ik heb geen kufferke meer.
1: Dat weet ik.
0: Dan val ik voor de grond.
1: Maar die weer

0: de
1: maar,
0: mensen.
1: Maar opletten, ik moet opletten met leeftijd dat ik niet meer te veel... Ja, luisteraars, ik denk, geniet van de kermis als je er naartoe gaat en alle andere dingen die er zien. Blijf gezond, geniet van het weer, want het wordt wel mooi weer.
0: Echt weer beter.
1: Zeker richting het komend weekend. Ja. Hoort er wel wat voor goed. Zien we er ook zondag weer.
0: Vooruit aan.
1: Hoi, wa. Hoi,
0: wa.

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis. Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake-porno van tientallen bekende Nederlanders. Het zijn nepvideo's waarop BN'ers zogenaamd seksuele handelingen verrichten. In de video's waren tientallen vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatrices en leden van het Koninklijk Huis te zien. De filmpjes stonden op een online platform met maandelijks 13 miljoen bezoekers. De man kwam vorig jaar in beeld bij het OM. Hij kan 2 jaar cel krijgen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Het pand is niet meer te redden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Groot deel van het gebouw is ingestort. Bij de brand die vannacht uitbrak raakte niemand gewond. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, werd een NL-alert verstuurd voor omwonenden. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man van 57 wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen, raakte in paniek. Daarop zwom hij snel naar boven, wat gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Maastricht hebben de gemeente en de zoon van André Rieu ruzie over kerstverlichting. Pierre Rieu wil zijn hotel net als vorig jaar als een levensgroot kerstcadeau decoreren. Met lichtbanen en een grote strik van lichtjes. Maar van de gemeente moet hij 1 van de 2 kiezen, omdat de architectuur van panden herkenbaar moet blijven. Rieu is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Het weer: in het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog met op steeds meer plaatsen zon. In het noorden nog kans op een enkele bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
5: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas

0: Kijk dan op onze website driesehorst.nl.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Driessen Recycling, tevens

0: grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
1: Psst, kijk, daarachter. Een unieke witte groene leiboom. En niet eens duur.
2: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.

Nun staan ik alleen heen, zoek op aan de rank, wees niet waar ik heen kan.

0: zaterdag en zondag van 12 tot 2. De Vrolijke Muziekmiddag. Daar word je vrolijk van.
1: Lokaal nieuws, herkenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in het huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt tijdens een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk, zijn weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Tijdens het protest sloeg de sfeer om. Actievoerders gooiden met vuurwerk naar de politie. Lokale burgemeester De Mos besloot daarop het protest te beëindigen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. De 80-jarige Hanen was ook de stem van Grover. Hij vindt dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer, ook in het zuiden is het droog. In het hele land breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden kan nog een bui voorkomen. 17 tot 19 graden is het. Morgen droog met geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl

0: zaterdag en zondag van 12 tot 2. De Vrolijke Muziekmiddag. Daar word je vrolijk van.
1: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstandemaas.nl.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto. Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
3: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit dé perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
4: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is, een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
3: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
1: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstandemaas.nl.
4: Voor de beste en allerleukste deals van Aardbeienland, zie Facebook.

0: aardbeienland.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen zeep, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hane vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog op bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dorien Bouwman, bedankt voor het NOS Nieuws van 2 uur. Zometeen over 29 seconden het eerste deel van Hans op Zondag. Met erin natuurlijk het regio nieuws en speelronde nummer 7 van de Eredivisie.
4: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

Het was een eerste single van een derde studioalbum, The Color of Spring. Ik heb het natuurlijk over Talk Talk en Life's What You Make It. Het kwam uiteindelijk op nummer 11 terecht in de nationale hitparade in 1985. Welkom bij een nieuwe aflevering van Hans op Zondag. Zondag 20 september, dat schrijven we vandaag. En de dag dat bekend werd dat een energierekening gaat €140 per jaar omhoog door sprong in nettarieven. Ja, de energierekening van een gemiddelde Nederlands huishouden gaat volgend jaar flink omhoog. De nettarieven die iedereen betaalt voor toegang tot het stroom- en gasnet stijgen snel. Vooral door de investeringen in de uitbreidingen van het stroomnet. Een gemiddeld huishouden gaat volgend jaar €89 meer betalen voor toegang tot het stroomnet en €52 voor het gasnet. Dat maakt de toezichthouder ACM afgelopen maandag bekend. Volgens een voorlopige prognose komt de tariefstijging daarmee neer op €12 per maand. En de definitieve nettarieven worden in december bekendgemaakt. Dus hou je hart vast. De nettarieven gaan komend jaar met gemiddeld 19% omhoog. Al verschilt die stijging per netbeheerder. De tarieven stijgen daarmee veel sneller dan de afgelopen jaren. Ook bedrijven die zijn aangesloten op het hoogspanningsnet van Tennet kunnen een veel hogere rekening verwachten. En dat komt overigens nog eens bovenop de gasprijs die de afgelopen tijd weer flink is gestegen en die doorwerkt op de stroomprijs. Door de oorlog in het Midden-Oosten en het langzaam vullen van de gasopslagen is gas nu op het hoogste tarief in 3 jaar tijd. Ja, we zullen het er maar mee moeten doen. Pijn is het natuurlijk niet. Laten we maar hopen dat de winter niet te koud wordt en dat we niet extreem veel gas nodig hebben. Goed, wat gaan we vanmiddag allemaal doen? En zometeen gaan we natuurlijk een duik nemen in de regio voor nieuws uit de regio. En ook gaan we kijken naar speelronde nummer 7 van de Eredivisie. We beginnen zometeen bij de lunchwedstrijd die in de Kuip in Rotterdam plaatsvindt vanmiddag. Daar heeft Feyenoord de FC Utrecht op bezoek. Gaan we naar Alkmaar, naar AZ tegen Telstar en naar de Goalsfest in Enschede voor FC Twente tegen PSV. En in het staartje van Hans op Zondag gaan we naar Nijmegen.

0: tegen Go Ahead Eagles. Maar goed, zover is het nog niet. Laten we maar gauw doorgaan met de tweede voor het eerste uur. En die is voor Ecstasy. En Making Plans for Nigel. Rest mij nog één ding en dat is dit.
1: Start the show!

ik ga eens even kijken naar speelronde nummer 7 van de Eredivisie. Althans, na de lunchwedstrijd die vanmiddag om 11:15 in Rotterdam begonnen is in de Kuip aldaar. Want Feyenoord had FC Utrecht op bezoek. En het was al vroeg in de eerste helft raak. Hajj Moussa scoorde in de 6e minuut de 1-0. 3 minuten daarna was het weer raak voor Feyenoord in de vorm van Ferry. Hij scoorde in de 9e minuut de 2-0. En dik voor rust in de 33e minuut was het al 3-0 door een tweede keer voor Hajj Moussa die de netten vond van FC Utrecht. Van de goal van FC Utrecht. En toen was het 3-0 en dat was de ruststand in de Kuip. Feyenoord tegen FC Utrecht, ruststand 3-0. Maar in de tweede helft ging Feyenoord rustig door. Maar wat ze in de eerste helft ook deden, en dat was scoren. In de 53e minuut kreeg Feyenoord de penalty mee en Valente scoorde daarmee 4-0 in de 53e minuut. En in de 64e minuut maakte daar de 5-0 en dat was het definitieve einde van de wedstrijd, althans qua scoren. Feyenoord tegen FC Utrecht, eindstand 5-0. Zometeen gaan wij naar Alkmaar, naar AZ tegen Telstar. En natuurlijk ook naar Enschede, naar de Goalsfestival daar. Voor de wedstrijd FC Twente tegen PSV, maar daarover zometeen meer. Nu Lost Frequencies.

de Rolling Stones. En Miss You. Wij gaan even de regio in. En dat doen we door middel van IJsselstein. Want de Nederlandse kampioenschappen Eventing Ponies gaat naar IJsselstein. En dat is komende zaterdag en zondag, 26 en 27 september, vormen de bossen van IJsselstein opnieuw het decor voor een van de mooiste disciplines binnen de paardensport. En dat is eventing. Tijdens SGW IJsselstein 2026 komen ruiters, amazones, ponies en paarden uit Nederland samen voor een weekend vol spanning, sport en beleving. Dit jaar krijgt het evenement een extra bijzonder tintje met de organisatie van de KNSHS, Nederlandse Kampioenschappen Eventing voor Ponies. Dat dus aanstaande zaterdag en zondag in de bossen in IJsselstein. Goed door met Mart Hoogkamer en de kroegen in de hemel.

Ja, we krijgen nog een pilsje van Mart Hoogkamer, Kroegen in de Hemel. Samen met haar broer, Cheers Oosterhuis. Treintje Oosterhuis met Total Touch en Touch Me There.

Pro en Cilia Rombly. Het is op dit moment spannend in de Eredivisie, want vanmiddag is de strijd om de titel weer losgebarsten. AZ tegen Telstar en FC Twente tegen PSV. Eén van de twee

broer en zus samen in Total Touch cheert. En Treintje Oosterhuis. En Touch Me There. En die cheert die komen we straks nog een keer tegen. Want hij is natuurlijk ook de grote man achter zijn

to the Bounce. En daarvoor natuurlijk de nieuwe van Douwe Bob, Note to Sell. De politie heeft vanochtend een man aangehouden na de vondst van een gestolen telefoon in een woning in Meerlo. De eigenaar was slim en vond zijn telefoon terug via de app Find My iPhone. En daardoor werd de betreffende bewoning aangewezen waar de telefoon zich bevond. Hij schakelde politie in. De politie belde vervolgens bij de bewoner aan en trof in de woning inderdaad de telefoon aan. Daarop is de bewoner aangehouden en de telefoon is terug naar de eigenaar. Goed, tot zover het nieuws uit Meerlo. De nieuwe van Miss Montreal nu. Groot, zo heet hij.

nieuwe van Sanne Hans. Miss Montreal dus en groot. Even snel de Alkmaar jongens naar het Avast Stadion al daar voor de wedstrijd AZ tegen Telstar. Daar zitten we in de 16e minuut en daar hebben we nog steeds de brilstand op het bord 0-0. En in Enschede is zojuist gescoord. Want daar staat FC Twente op 1-0 tegen PSV. In de Grolsvesten in Enschede. Steppenwolf.

nieuwe single van Bente, Parachute. Zojuist is er ook gescoord in het Davos Stadion in Alkmaar. In de wedstrijd AZ tegen Telstar. Daar zitten we in de 22e minuut en zojuist in de 19e minuut. Meerdink de 1-0 voor AZ. En in de Grolsvesten in Enschede staat het nog steeds 1-0 in de wedstrijd FC Twente tegen PSV. Want de Haas scoorde in de 14e minuut de 1-0. Drukwerk nu en je loog tegen mij. Moet ik daar?

Dank weer, en leuk om weer eens terug te horen. Dialoog tegen mij. En wij gaan naar Hilversum toe, naar de nieuwsdesk. Al daar voor de NOS Nieuws van 3 uur. En aan de andere kant van 3 uur zetten we de toon met Jennifer Lopez. En Waiting for Tonight. En dit uur sluiten we af met Keith Urban samen met Michael McDonald. En We Go Back. Tot zometeen aan de andere kant van 3 uur.

0: is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het kabinet en de oppositie gaan komende week nog niet om de tafel over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij de algemene politieke beschouwingen afgelopen week kreeg het kabinet kritiek van de oppositie, omdat het geen keuze maakte voor een meerderheid over links of rechts. Premier Jette zei na afloop zo snel mogelijk te willen overleggen met alle partijen. Volgens de RVD lukt dat niet deze week, omdat hij in New York is bij de VN.

0: coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben dit weekend wel overlegd over hoe het de komende tijd verder moet. De groep die begin deze maand 's nachts met wapens door Overasselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. De groep schoot een beveiliger dood bij de boerderij van Jan G. Er zijn daarna 32 mensen opgepakt. Politie weet inmiddels ook wie van hen de beveiliger hebben doodgeschoten. Het gaat om twee mannen. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rook de douane een zeer sterke chemische geur. Vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. 80-jarige Hane was ook de stem van Grover. Het weer er nog, tot besluit in het zuidoosten. Eerst nog wat bewolking, verder geregeld zon met plaatselijk een bui. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jeroen van Kamp, bedankt voor het NOS Nieuws van 3 uur. Zometeen over 19 seconden het tweede deel van Hans op zondag. Met erin natuurlijk het regionieuws en speelronde nummer 7 van de Eredivisie.
2: Voor al uw onderhoud, APK en occasions... Auto First, John Wijs.

Welkom terug bij deel 2 van het programma Hans op zondag voor 20 september 2026. Dat schrijven we vandaag. Het tweede uur begonnen met deze mooie van Jennifer Lopez en Waiting.

Maar ook Jennifer Lopez nam hem op. In 2000, oh nee, niet 2000, net voor 2000, in 1999. Om precies te zijn, op 7 september 1999 kwam hij uit. Voor haar album On The Six. En hij kwam uiteindelijk op nummer 7 terecht in de mega top 50 van dat jaar. En welkom terug in deel 2 van het programma Hans op Zondag. En dat gezegd hebben, dat betekent zo meteen die mooie plaats van bij de thee van 3:30. Ook gaan we naar de ruststanden kijken in de wedstrijd AZ tegen Telstar. En FC Twente tegen PSV. En zowel PSV als AZ spelen vanmiddag om de koppositie in de Eredivisie. En we gaan zo kijken hoe het

Een solo hit, Got My Mind Set On You. En dat blijft toch een heel leuk plaatje. Zojuist hadden we nog haar man, Cheers Oosterhuis. Nu Edselje Rombly zelf, als vrouw van.

nieuwe van Cilia Romley. En jij was bij mij. Even naar Panningen toe. De brandweer is in de nacht van vrijdag op zaterdag uitgerukt voor een schuurbrand in Panningen. Overslag naar een naastgelegen woning kon worden voorkomen. De brand werd rond 1:15 s'nachts ontdekt aan een woning aan de Ringhovenstraat in Panningen. De brandweer rukte met meerdere bluswagens uit om het vuur onder controle te krijgen. In eerste instantie werd gevreesd dat het vuur over zou kunnen slaan naar een naastgelegen woning. Om de brand onder controle te krijgen werd een hoogwerker ingezet. Bij de brand is niemand gewond geraakt en over de oorzaak is op dit moment nog niks bekend. Goed, tot zover het nieuws uit Panningen. Dua Lipa nu en Dance the Night.

uit de motion picture Barbie. Dua Lipa en Dance the Night. Wij gaan eens even kijken naar de ruststanden van de wedstrijden die om 2:30 vanmiddag begonnen zijn in speelronde nummer 7 van de Eredivisie. En we beginnen even in het natte Alkmaar in het Avaststadion alwaar. Want AZ heeft vanmiddag Telstar op bezoek. En al vroeg in de eerste helft werd door Meerdink de 1-0 gescoord. En daarna waren zowel AZ als Telstar niet in staat om nog een keer te scoren. Dat betekent dat de ruststand in Alkmaar in het Avaststadion 1-0 is. AZ tegen Telstar, ruststand 1-0. En dan door naar de goalsvesten in Enschede. FC Twente vanmiddag daar tegen PSV. En zowel AZ als PSV spelen vanmiddag om de koppositie in de Eredivisie. Ik zei het juist al, in de 14e minuut, Taha scoorde de 1-0 voor FC Twente. Niet snel daarna kwam Til voor de eerste keer voor het doel van Twente te staan en scoorde de 1-1 in de 26e minuut, moet ik wel goed zeggen. Snel daarna deed hij dat nog een keer in de 29e minuut, toen scoorde hij de 1-2. En dat is de ruststand op dit moment in de goalsvesten. FC Twente tegen PSV 1-2. Goed, tot zover even het voetbal. Door met de nieuwe van Direct en My Friend.

Got to Get Home. Maar dat is ook zeker niet het geval. We zijn pas halverwege. En Hans op zondag voor 20 september. 2026. Het is nu tijd voor die mooie plaat voorbij de thee van 3:30. Want we hebben 3:58 op dit moment. Dus de hoogste tijd, zou ik zeggen. We gaan terug naar 1979. En het was dus een nummer 1 hit in de nationale hitparade. We hebben het over Alan Foley. Het stond op het album Night Out. En het is die hele mooie We Belong to the Night.

voorbij de thee van half vier. Alan Foley en We Belong to the Night. Ja, ze zong natuurlijk samen met die dikke Paradise by the Dashboard Light. Maar ze zat overigens niet in de videoclip, nee. De nieuwe van Alex en Alex Warren.

X1 en Elmer Eyes. Wij gaan even naar Postel. Want we hebben nieuws uit de regio. Op het Japa circuit in Postholt is vanmiddag een coureur gewond geraakt. Het gebeurde rond 1:30 vanmiddag. Op het circuit zijn vandaag auto speedway races. En een van de deelnemers reed volgens een correspondent tegen een muur. Hij werd vervolgens teruggekaatst en kwam weer op de baan terecht. De hulpdiensten waren massaal aanwezig. Naast de ambulance en de brandweer landde ook een traumahelikopter op het circuit. De verwondingen bleken mee te vallen en de coureur was aanspreekbaar. Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En de races zijn inmiddels weer hervat. Goed, tot zover het nieuws uit Postel. Emma Heesters nu. En hartebreker.

Arthur Jacketti en de Scooters. Make me smile. Maar wel leuk om weer terug te horen. Zojuist weer gescoord in het Avast Stadion in Alkmaar. AZ tegen Telstar hebben we daar. En zojuist heeft Smit in de 55ste minuut de 2-0 gescoord in de wedstrijd AZ tegen Telstar. FC Twente tegen PSV staat nog steeds op de ruststand. 1-2. Roxy Dekker nu en Bare Minimum.

van Shepard en Night Ride. En wij gaan zo meteen naar Hilversum toe, naar de nieuwsdesk al daar. Voor het NMS Nieuws van 4 uur. Maar we hebben nog 2 te gaan in dit uur. Onder andere deze van Mama's Gun en Hardest Yards.

Hilversum toe. Naar de nieuwsdesk al daar voor de NOS Nieuws van 4 uur. En aan de andere kant van 4 uur zetten we de toon met Yes. And the only way is up. Dit uur sluiten we af met Sophie Alice Baxter en Dancing Without You.

0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jette zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om de tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jette is bij de VN in New York. Oppositiepartij Pro zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureaus sluiten om 6 uur. Dan komt ook de eerste exit poll. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd.

0: op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G., die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het weer er nog. Vanavond en vannacht klaart het op. En lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jeroen van Kamp, bedankt voor het NOS Nieuws van 4 uur. Zometeen over 19 seconden het derde en laatste deel van Hans op Zondag. Met erin natuurlijk traditiegetrouw de twee keuzes van de muziekredactie.
2: Voor al uw onderhoud, APK en occasions... Auto First, John Wijs.

begin van het derde en laatste uur jazz. En de plastic population, wat een synoniem was. Of een andere naam was voor Kultken. And the only way is up. Het was in 1988 een nummer 1 hit. En het stond op het album Wanted. En de jazz had net de school achter de rug en had een baantje in nightclub Soho toen ze ontdekt werd door de managers van Wham. Maar ze moest nog eerst zanglessen.

ze en schreef ze Doctor in the House. En dat smaakte naar meer. En dat werd dus The Only Way Is Up. Wat eigenlijk voor de heren een groot risico was, want Doctor in the House was eigenlijk kant en klaar. Maar The Only Way Is Up moest helemaal herschreven worden en opnieuw opgenomen worden. En daar waren ze een beetje zenuwachtig over. Wat uiteindelijk nergens voor nodig was, want het werd dus een nummer 1 hit in Nederland in 1988. Welkom terug bij derde en laatste uur Hans op zondag. En dat gezegd hebben, dat betekent zometeen twee keuzes van de muziekredactie. En ook gaan we naar de einduitslag kijken van de wedstrijd AZ tegen Telstar en FC Twente tegen PSV. Maar zover is het nog niet. Laten we maar gauw doorgaan met de tweede voor het derde uur. En die is voor Pink. And Never Gonna Dance, Not Dance Again.

Lay Your Love On Me. Vanavond schijnt de zon nog een tijdje. Ook na zonsondergang zijn er brede opklaringen. Hierdoor is kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. En maandag blijft het vooral droog. En is er een afwisseling van zon en wolken. Bij een matige westenwind wordt het dan maximaal 20 graden. En dit is Summer. And my body isn't ready.

Zometeen de einduitslagen van de wedstrijden die om 2:30 begonnen zijn. AZ tegen Telstar en FC Twente tegen PSV. Maar ze zitten alle twee nog in de verlenging. Dus daarover zometeen meer. 10cc hoorde je met...

Move into the sun. Zometeen gaan wij kijken naar de einduitslagen van de wedstrijden FC Twente tegen PSV en AZ tegen Telstar. Maar voornamelijk die eerste wedstrijd zit nog in de verlenging, dus daar wachten we nog even op. In de tussentijd, Moricante.

welkom hier eens terug te horen. Morey Kante en Jekke Jekke. Wij gaan eens kijken naar de einduitslagen van de wedstrijden die om 2:30 begonnen zijn in speelronde nummer 3. Nummer 3, in speelronde nummer 7 van de Eredivisie. En we beginnen even in Alkmaar. In de 19e minuut scoorde Meerdink daar de 1-0. En dat was de ruststand ook in Alkmaar in het Afwasstadion in de wedstrijd AZ tegen Telstar. In de tweede helft gebeurde er niet zo heel veel. Zowel AZ als Telstar hebben niet gescoord in de tweede helft. Dus dat betekent eindstand in het Avalstadion in Alkmaar. In de wedstrijd AZ tegen Telstar 1-0. 3 punten dus voor AZ. En dan spant het erom hoe het afgelopen is in de goalsvesten in Enschede. Vroeg in de eerste helft scoorde Taha in de 14e minuut de 1-0. PSV kwam daarop snel met een antwoord. In de 28e en 29e minuut scoorde Gustil 2 maal. En toen was het 1-2. En dat was de ruststand in de goalsvesten in Enschede. Maar in de tweede helft PSV het volledig liggen. Waardoor Weghorst in de 79e minuut de gelijkmaker scoorde. Toen was het 2-2. En in de 83e minuut scoorde Wijkman 3-2. En dat is dus de eindstand geworden in de goalsvest in Enschede. FC Twente tegen PSV 3-2. En dat betekent dat AZ op dit moment de koppositie heeft. Tot zover het voetbal. Door met Rondé en die hele mooie Oh My God.

mooie van Rondé en Oh My God. Tijd geworden voor de eerste keuze van de muziekredactie voor vanmiddag. Het origineel komt uit 1965. En hadden we zojuist in de tweede uur nog George Harrison. Het origineel was van de Fab Four, de Beatles en We Can Work It Out. En die versie hebben we niet. Welke we wel hebben in de 12-inch uitvoering is die van Chaka Khan. En die nam het in de jaren 80 opnieuw op. Dik 5 minuten genieten. Hier is Chaka Khan in de 5 minuten durende 12-inch uitvoering van We Can Work It Out.

Miley Cyrus en Base Pursuit. En daarvoor natuurlijk de voortreffelijke eerste keuze van de muziekredactie. Dik 5 minuten genieten was het. In de 12-inch uitvoering. Chaka Khan. We can work it out. Zometeen de tweede keuze van de muziekredactie. Maar we gaan het eerst even wat rustiger aandoen. En dat doen we met deze hele mooie van John Hyatt. Have a little faith in me.

Have a little faith in me. Zometeen de tweede keuze van de muziekredactie voor vanmiddag. En daarvoor gaan we terug naar 1984 deze keer. Maar eerst Davina Michelle en Pinky Swear.

geworden voor de tweede keuze van de muziekredactie voor vanmiddag. En daarvoor gaan we terug naar 1984. Lees ik hier. Oh, ik moet even de andere

1984. Het stond op een album Agent Provocateur. En er is nogal wat oneenigheid tussen songwriter en producer Mick Jones en de toenmalige frontman van Foreigner Lou Gramm over wie het nou eindelijk geschreven heeft. De schattingen gaan uiteen van 5% volgens Jones dat Lou Gramm heeft meegeschreven. En Lou Gramm zegt zelf vervolgens dat hij 35% van de I Wanna Know What Love Is geschreven heeft. De bassist van Foreigner zegt van, nou nee, Mike Jones heeft het helemaal zelf geschreven, maar volgens Gramm had hij het wel geschreven, maar heeft Lou Gramm er het een en ander aan veranderd, omdat het te persoonlijk was voor Mike Jones om dit uit te brengen. Laten we maar over ophouden wie het nou uiteindelijk geschreven heeft en er maar naar gaan luisteren. Tweede keuze van de muziekredactie voor vanmiddag. Die hele mooie van Foreigner, de rock ballad. De mooie, zachte, harde. I Wanna Know What Love Is. Hier is Foreigner.

0: Die hele mooie van Foreigner als tweede keuze van de muziekredactie voor vanmiddag. En I Wanna Know What Love Is. Nog even snel naar de Goffert in Nijmegen voor de wedstrijd NEC tegen Go Ahead Eagles. We zitten daar in de 12e minuut en het staat daar 1-1. Tijd voor mij om naar jullie te gaan zwaaien. Ik bedank jullie allemaal voor het luisteren. En het was een eer om deze voor jullie te maken. Dit was Hans Burm voor Omroep Horst aan de Maas. Ga eruit met Stevie Wonder en Uptime. Tot volgende week.
1: Nou, dag hoor.

0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens een demonstratie van extreemrechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd, en een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. Demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Rond deze tijd wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij aanwezig. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Op dat moment komt ook de eerste exitpoll. Het bowlingcentrum in Leeuwarden waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 4:15 's ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren er meerdere knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder

0: vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Kijk, daarachter, een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
3: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm- en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
4: Beleef de wereld van theater in Venray. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets.
5: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
6: Adverteren hoeft niet duur te zijn, lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee.

0: weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Zeg Milou, ben je er al geweest?
3: Waar?
2: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
4: Service monteur van Expert.
5: Oh, hallo.
6: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
4: Zo, klaar is Kees.
5: Oh, dat was snel.
7: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
8: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
9: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
8: Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
10: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exit poll. Begin deze maand waren er ook al deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzege. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat.

0: Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
2: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis had gekocht.
3: Ja Peter, een mooi 70er-jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
2: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
4: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.

0: Bij Omroep Horst aan de Maas zijn we door verhalen verbonden. Bekijk al onze tv-items op YouTube. Hier bruist jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas brengt nieuws en muziek voor alle plekken in de regio.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
2: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
6: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Zijn partij praat op dit moment over zijn politieke toekomst. Verwacht wordt dat hij elk moment met een verklaring kan komen. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur ontstond kort voor 4 uur vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de 2 NL-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd in de Kuip 5-0. En dan nog het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog. Is er afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloxmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

0: Jouw regio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzegen. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. Amateur Van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Beat, West Coast and Hits. Elke zondagavond met Jan Droesen.

Het is precies 8:03. Welkom bij Omroep Horst aan de Maas. Ja, en wederom zit ik weer op het stoeltje achter het mengpaneel voor mij. Ik heb een paar cd-spelers en nog altijd ben ik gelukkig met die mooie platenspeler. Want ook vanavond heb ik weer wat vinylstukjes bij me. En dat alles natuurlijk in een nieuwe aflevering van Beat West Coast and Hits. Aflevering 1716 op deze zondag de 20e september

38e jaar. We hebben weer pakweg een 34, 35 mooie stukjes muziek klaarstaan. Om gedraaid, maar vooral natuurlijk om gehoord te worden. We beginnen met de plaat van de maand september. Na het nieuws van 9 uur heb ik wat op de concertagenda staan. Activiteitenkalender zeg ik ook wel eens. Ja, de rarityplaat. Ja, dat ding hebben we ook weer. Hoorbaar, hè? Ja. En verder, ach. Kijk maar eens wat je allemaal voor leuks tegenkomt in de komende 2 uur.

Jawel, de plaat van de maand september. De Jets met het nummer The Pied Piper uit 1966. Deze band uit Utrecht die begint al in 1960 als de Rocking Explosives en speelt dan veel covers van onder andere The Shadows. De eerste plaatopnamen komen uit 1964 en die komen uit op een heel klein label, het Lion Tops label van, jawel schrik niet, Leeuwenzegelmargarine. Hoe is het mogelijk? En dan is de naam inmiddels gewijzigd in The Jets. In 1965 is er veel succes met instrumentale nummers als Goldfinger en Thunderball. 007, hè? Ja. Het is 1966 als The Jets in Londen zijn en dit nummer The Pied Piper opnemen. Mede geschreven is dit nummer door Woodstock-organisator Arthur Kornfeld. Daarna bouwt de band op de Oude Gracht in Utrecht een eigen geluidsstudio. Want in die tijd waren de bandjes in Nederland niet tevreden met het studiogeluid hier en weken ze dus veel uit naar bijvoorbeeld Londen. Maar goed, de aanleiding was dus daarvoor, want artiesten als Lenny Koer, Bonnie Sinclair, Peter Koelewijn en ook Mariska Veres maakten gebruik van deze studio. Na de laatste single, Please Send Me a Letter uit 1967, komt het einde voor The Jets. Maar in 1983 is er nog een korte reunie. En dan kan The Pied Piper natuurlijk niet ontbreken. Nederbeat. Volgende stukje muziek is ook Nederbeat. We verhuizen van Utrecht naar Den Haag. Naar de Golden Earrings. We gaan naar een groot hitjaar, toen nog met een S. 1965.

If You Leave Me, Daddy Buy Me A Girl, That Day. En dit was de laatste in december 1966. De Golden Earrings met Frans Kassenburg als liedzanger met het nummer Don't Run Too Far.

nummer Take a Home. Dat was met Just Fancy, waren dat de twee grote successen voor deze beatband uit het noorden, uit Groningen. Allemaal gedaan onder leiding van songschrijver, gitarist Harry Rijnbergen. En die man die ging later nog naar Amsterdam spelen in de formatie Them. Van deze top 3 notering voor de Roadies gaan we luisteren naar een prachtig stukje Haagse beatmuziek. En dan is het ook december 1966. The Motions, met toen nog Robbie van Leeuwen. Ja ja, eigenlijk is dit een Motown nummer. Dat wil zeggen een soul song. Holland Dozier Holland, dat trio schreef namelijk dit mooi stukje muziek. Maar The Motions maakte er een mooie beat uitvoering van. Van It's the Same Old Song.

Jawel, je luisterde naar The Bintanks en het nummer Traveling in the USA. Een single release uit januari 1970. En het mooie vervolg voor het eerste succes met Riding on the LNN. The Bintanks, oftewel de sterren uit Beverwijk, onder aanvoering van de familie Kraaienveld. Kraaienveld, oh ja, die hadden nog een, later nog een mooi hitje met het nummer Mona Lisa. Heavy muziek uit Beverwijk. Ze zijn trouwens dit jaar bezig aan hun afscheidstournee. Dan is het afgelopen met de Bintanks. Wil je er nog naartoe? Dat kan misschien, maar dan moet je naar Noord-Holland toe. Ja. Goed, van de Bintanks iets zuidelijker. We gaan luisteren naar Herman van Loenhout. Oftewel Arma. De Flower Power tijd 1967. Toen scoorde deze zanger uit Eindhoven voor de tweede keer na Ben Ik Te Min. En dat gaat allemaal gepaard met bloemetjes en de bijtjes en nog een heleboel meer in Blommekinders.

Je luisterde naar het duo Twice As Much, oftewel David Skinner en Andrew Rose. True Story, een prachtig stukje muziek van dit Engels duo. En ja, er was met Sitting on the Fence nog een ander succes. En toen was het eigenlijk alweer een beetje voorbij voor dit duo. De volgende band die heeft het nog heel lang volgehouden. Nou, misschien nog wel tot en met de dag van vandaag. Begonnen in het begin van de jaren 60. West Coast, The Beach Boys. We gaan luisteren naar een succes en dan is het eind 1969. En dat succes, dat was hard nodig voor de Beach Boys, want de groep stond op dat moment eigenlijk zo'n beetje voor het faillissement. Nou, ze hebben het gered. The Beach Boys, I Can Hear Music.

jawel, Freddy and the Dreamers en I Love You Baby. Geschreven door niemand minder dan Paul Anka. Mercy Beat uit Liverpool uit het jaar 1964. En het was tevens hun eerste succes in Nederland. Er was nog een tweede succesje met I Understand. En toen was het eigenlijk ook voor deze beatband alweer over. Instrumentaal, ja, klonk het niet allemaal even goed. En live, dus ja, ook niet. En ja, er was ook in Amerika geen enkel succes voor deze band te behalen. Van Freddy and the Dreamers naar de Swinging Blue Jeans. Oh ja, Burt Bacharach en Hal David, zij schreven dit prachtig nummer. Het laatste succes in Engeland en dan is het januari 1966 voor deze band. Inderdaad, ook uit Liverpool. Dat succes dat begon trouwens met het nummer It's Too Late Now. Zomer 63 was dat. Goed, dit is dat prachtig nummer. Don't make me over.

1964 alle Engelse harten veroverde middels dit prachtig nummer. Je komt ze in onze Nederlandse hitlijsten niet tegen. De volgende band, ja, die kom je wel tegen, maar dan met een paar andere nummers, zoals bijvoorbeeld Snoopy vs. The Red Baron. Moet je die muziek nou serieus nemen? Nou, als ik dus over die cd heen ga, dan staan er toch wel een aantal mooie en dus ook minder bekende songs op. The Royal Guardsmen, daar hebben we het over. Een band uit Florida. Ja, en behalve Snoopy en nog wat van die vliegtuignummers. It's Soppage Time bijvoorbeeld, ik noem maar eens wat. Brachten ze ook nog dit prachtig nummer uit. Jawel, The Royal Guardsmen. Luister maar eens naar Any Wednesday.

Ja, je luisterde in Beat West Coast and Hits naar The Mindbenders met A Groovy Kind of Love. Deze keer zonder zanger Wayne Fontana. Het was een groot succes

0: onder andere Engeland in 1966. Wayne Fontana en de Mindbenders, ja, daar begon het allemaal mee. We gaan, nou, wat gaan we eigenlijk doen? We gaan naar Duitsland? Nee, toch niet. Maar het klinkt wel een beetje Duits. We gaan luisteren naar een mooi nummer van Trini Lopez. Het nummer stond 2 maanden in onze hitlijsten in 1964. En in Duitsland, ja, dat is misschien nog niet eens zo opmerkelijk, liefst 17 weken. Het klinkt ook inderdaad, wat zei ik, een beetje Duits. Hier is hij, met Bye Bye Blondie. Live.
1: Come on, kids. Here we go.

Je luisterde naar The Equals en het nummer Rap a Dub Dub. Tja, een groot succes in 1970 in de Duitse hitlijsten. Maar niet bij ons, voor zanger-songschrijver Eddie Grant en zanger Durf Gordon. En die Durf Gordon met zijn Equals, die hebben wij hier nog in Horst op Beat Night gehad. 10 minuten voor 9 geworden, nog een stuk of 3 stukjes muziek. En het volgende nummer, dat is van, oh ja, dat is een goede band, de Spencer Davis Groep. In Engeland was dit nummer een top 1 succes. En dan is het december 1965 en ook dit nummer is gezongen door Stevie Winwood. De Spencer Davis Groep met Keep On Running.

Je luisterde naar Engelsman Raymond Frogat en het nummer Anything You Want To. Tja, op single uitgebracht na zijn grote hits Calva La Vita en Rolly. Ja, en toen werd dit nummer bij ons in 1969 slechts een klein tipje. Helaas voor hem. En we eindigen natuurlijk ook nu met een instrumentaal nummer. Boot Hill van de... Moet ik even kijken hoor. Boot Hill. Van de Federals. Ja, Boot Hill van de Federals. Goed, nieuws van 9 uur komt eraan. En daarna ben ik nog een heel uur bij je. Met mooie muziek, vooral uit de 60er jaren. Graag tot zo!

0: Street, West Coast en Hits. Met de beste gouden ouwe.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk.

0: Van tegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
4: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
3: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
5: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
6: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
7: West Coast and Hits. Elke zondagavond met Jan Droesen.

Goedenavond allemaal. Welkom terug voor het tweede uur van Beat West Coast and Hits. Live hier vanuit onze radiostudio in cultureel centrum Het Gasthuis in Horst. En dan ben je natuurlijk welkom bij Omroep Horst aan de Maas. Jawel. Eerste uur hebben we gehad. Tweede uur en dan beginnen we met de agenda. En die agenda begint komende zondag. Zondag 27 september. Een grote muziekbeurs in de Neerkant in Zaal de Moost. Die zaal die gaat zondagmorgen om 11 uur open. En om 5 uur hoop ik dat je je vinyl en je cd's enzovoorts bij elkaar geschraapt hebt. Er is geen entree. En dan onze hele grote muziekbeurs.

beurs, ja echt, gigantisch groot in het Blariacum College in Blerik. En dat is in het weekend van vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Je kunt er terecht voor alles wat met muziek te maken heeft. Dat wil zeggen, cd's, lp's, singeltjes, dvd's. Dus dat wordt uitzoeken. 23 en 24 oktober dus. In Blariacum, in Blerik. En wil je nog naar een mooi concert toe, dan kan dat ook nog woensdag 28 oktober. Dan speelt de legendarische band Jethro Tull. Jawel, in de Vereniging in Nijmegen. Kijk even op de site van de Vereniging. En dan snel naar de rarityplaat van de week. Oftewel dat zeldzaam stukje muziek uit ver vervlogen tijden. Afgestoft, afgeveegd, afgepoetst. Hoorbaar geworden is dit nummer. Je luistert naar Image en het nummer

ja, dat is een muzikale inkopper, hè? Eddie Hodges, I'm gonna knock on your door. Oh, het is dan wel 1961. En toen hij dit nummer opnam, was hij pas 14 jaar jong. Van Eddie Hodges naar een wat ruiger geluid, laat ik het zo omschrijven. Country rock, met de nadruk op rock van Creedence Clearwater Revival. We gaan luisteren naar de tweede top 1 hit op rij in 1970 die deze band had bij ons. Who'll Stop the Rain was de eerste en dit is de tweede. Up Around the Bend.

Je luisterde naar Pink Floyd en het nummer Arnold Lane, geschreven door Syd Barrett. Trouwens ook dat andere nummer uit 1967, See Emily Play. Maar dit nummer stond in Engeland in maart 1967 voor het eerst in de Britse charts. Bij ons gebeurde dat pas in 1971. Van Pink Floyd naar, nou, 1967, ja, hetzelfde jaar, maar dan heel andere muziek. Flower power muziek van de Flower Potman in dit geval. En John Carter en Ken Lewis, dat weet al dat ook bij die Ivy League staat, schreef ook dit nummer. Het staat op de B-kant van Let's Go to San Francisco. Nou, die A-kant die wordt aangeduid als part 1. En als je singeltje omdraait, dan wordt het gewoon part 2. Nou, hier zijn ze dus.

Ah, heel mooi. Dr. Hook and the Medicine Show. Cover of The Rolling Stone. Drie hits had deze band in 1972. Dat nummer Sylvia's Mother, ja ja, Carry Me, Carry. En ook deze single dus. En inderdaad, toen kwam het succes van dit nummer. En kwamen ze inderdaad met een foto op de cover of Rolling Stone. Dat prachtig mooie rockblad. Ja. Goed, vanavond in Beat West Coast and Hits eens een keertje een mooi muzikaal stukje muziek. Motown, daar wil ik het even over hebben. Twee keer doe ik dat dan. En ik wil beginnen met deze hele goede groep uit Detroit. Levi Stubbs was de leadzanger van The Four Tops. We gaan luisteren naar een nummer uit de zomer van 1967. The Four Tops en Seven Rooms of Gloom. I see a-

Je luisterde naar de Supremes en het nummer I Hear a Symphony. Het is dan december 1965. Supremes, ontzettend populair in Amerika met pakweg ruim 30 singlesuccessen. Dat ging van eind 1963 tot en met, ik noem maar een jaartal, 1976. Voor Tops en Supremes gehad, we gaan luisteren naar The One and Only. Ja, en ook wat hits betreft, want hij had er maar één. Barry McQuire. Zijn enigste succes in Nederland ook. En dan is het 1965 voor deze ex-zanger van de New Christy Minstrels. Een groep die in Amerika in het begin van de jaren 60 nog een aantal hitjes had. Bijvoorbeeld met nummers als Green Green en Saturday Night and Today. Maar je voelt hem al aankomen. Dit is dat groot succes voor Barry McQuire. P.F. Sloan schreef dit nummer. Eve of Destruction.

Je luisterde naar Greyhound en het nummer Black and White. Een salesucces uit 1971. Het haalde in Engeland de top 10. En bij ons was het zelfs een top 2 notering voor deze groep uit Jamaica. En die band Greyhound die begon al eind jaren 60 met zanger Danny Smith. En toen heette de band nog The Rudies. Van Greyhound, dat mooie nummer, naar, naar Salisbury, Zuid-Engeland. Daar vandaan komt onze beroemde band Dave D, Dozie, Beaky, Mick en Titch. We gaan luisteren naar een single release uit 1968 voor dit nummer dat betrekking heeft op Londen. Luister maar naar Last Night in Soho.

luisterde naar Herman's Hermits en het nummer Something Happening. Het is dan eind 1968 en dit nummer was een groot succes in de Britse charts. Peter Noon, hij heeft nu nog af en toe zijn eigen bandje, treedt hij nog wel eens op. En de eigenlijke Herman's Hermits band onder leiding van drummer Barry Widham, die treedt ook nog op, regelmatig op in het 60s circuit. Herman's Hermits gehad, we gaan eens luisteren. Nou, naar een nummer dat je zelden of nooit op een radiostation hoort. De Fireballs. Zeg je dat iets? Ze zijn ook wel bekend, daarvoor tenminste, onder de naam Jimmy Gilmer en de Fireballs. Ze hadden in 1963 een groot succes in Amerika met het nummer Sugar Shack. Maar wij gaan luisteren naar een single release uit 1968. Een totaal onbekend nummer. De Fireballs en Bottle of Wine.

dat nummer kennen we allemaal, hè. The Walker Brothers. The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Uit 1966. Dit trio, dat werd ergens in Los Angeles geformeerd. John, Scott en Gary. Maar ze hadden vooral heel veel succes in Engeland. Drie knappe kopjes bij elkaar, zullen we maar zeggen. Van The Walker Brothers naar een man die wij ook helemaal niet kennen. En ook maar één groot succes had. Zijn naam is Bob Lind. Een Amerikaanse zanger. Met dit succes had hij, met dit nummer moet ik zeggen, had hij heel veel succes, zowel in Amerika als in Engeland in 1966. Bob Lind en Elusive Butterfly.

0: Ja, Bob Lind met zijn one-hit-wonder. Mooi stukje muziek, moet ik zeggen. Elusive Butterfly uit 1966. Het laatste stukje muziek vanavond in Beat West Coast and Hits. Daarvoor gaan we naar Amsterdam. We gaan luisteren naar een nummer van Oscar Harris en de Twinkle Stars. Oscar Harris, hij komt uit Suriname. En hij begon in 1965 met zijn band de Twinkle Stars. Vanaf, ja, wanneer was het, 1973 ongeveer, ging hij solo verder. Maar die grote successen van hem, die komen uit het begin van de jaren 70. We gaan luisteren naar het vervolg van Try a Little Love. En dan is het 1971. Oscar Harris en de Twinkle Stars met Soldier's Prayer.
1: Vengeance!

Oscar Harris en de Twinkle Stars. 4 minuten lang met dat mooie nummer Soldier's Prayer. Dit was aflevering 1716 van Beat West Coast and Hits. En dat alles in de 38e jaargang. Ik ga mijn koffertje weer inpakken en naar huis. Volgende week, zondagavond om 8 uur, dan hoop ik weer op deze stoel te zitten voor een nieuwe aflevering van Beat West Coast and Hits. Voor nu, of nog wel later dus, welterusten, goeie nachtrust, mooie week met wat je ook maar gaat doen. En tot volgende week zondag. Hoi!

0: Piet, West Coast en Hits. Met de lekkerste klassiekers die je nooit vergeet.
1: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Service monteur van Expert.
5: Oh, hallo.
6: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
4: Zo, klaar is Kees.
5: Oh, dat was snel.
3: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
7: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd.

halveert. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Morgen is het ook droog en af en toe zon en wolken, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl.

0: vakgarage.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst. Het beste voor jouw auto.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimmels Instituut. Percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald, van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen. Dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Opnieuw een monsterzege voor de rechtsradicale AfD in Duitsland. De partij is volgens de exit poll vandaag de grootste geworden bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. Ook in Berlijn waren verkiezingen, daar wonnen Die Linke. Regeringspartij CDU is de grote verliezer. Toch zegt CDU-bondskanselier Merz dat hij aan wil blijven. 10.000 mensen zijn vandaag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse. In de nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een goede reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het brons was voor de jonge Fransman Paul Sexa. Het weer vanavond is het droog, zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

zilver, jong, zwoven in de erte. Een receptioniste aan de telefoon, en een rood gezicht, wat moet ik doen?

0: dichterbij weg te dromen.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen in Rusland is vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie.

0: Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de vierde keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

Van tijdloze hits tot de nieuwste tracks. Natuurlijk, Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.

0: weg te dromen.
1: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
2: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
1: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
2: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
1: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
0: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie je ook bovee.nl of Facebook. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Bondskanselier Merz zei afgelopen avond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt het onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80 naar 50%. Tienduizenden mensen zijn afgelopen dag in Frankrijk de straat op gegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Gebeurde onder

0: weer in Parijs, Marseille en Lyon. In die nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken daar een goede reden voor hebben. Tegenstanders zeggen dat de wet een vergunning is om te doden. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
2: Druk en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaalrechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaaldemocratische SPD kreeg ruim 35%. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij zo'n 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de Communistische Partij met ruim 13%, gevolgd door de Liberaal-Democratische Partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man...